0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

18-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: spelen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïense president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Een luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische

Mijn kleinste meneer is ook al verzot op mijn duiven. Hij gaat ieder zondag een keer met me mee, dan moet je ons samen zien schuiven. Die baas heeft een dochter, een duifje gelijk, zo lief en zo slank.

gelijk als een duiver had ik daar te wacht, want duifjes zijn niet te vertrouwen. Geen duiver laat ik op mijn duivenkop toe, mijn duifje zal ik heus zelf wel voeren, want ik weet als een

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Als ik een miljoen bezet, mijn lieve schat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen, dat maakt je nukkig, maar jij maakt me gelukkig. Ik merkte dat als ik jou niet had, ik het hele miljoen maar glad vergat. Als ik geen miljoen bezet, maar jou wel schat, dan kocht ik een uitzet op de lat. Het geld, dat ligt op straat en behoort aan iedereen. Maar ach, wat zijn we dom, want we lopen eromheen. Geluk ligt voor het grijpen, zo heeft men mij vaak gezegd. Maar zonder te vermelden waar ze het neer hebben gelegd. Als ik een miljoen bezet, mijn lieve schat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen, dat maakt je nukkig, maar jij maakt me gelukkig. Ik merkte dat als ik jou niet had, ik het hele miljoen maar glad vergat. Als ik geen miljoen bezet, maar jou wel schat, dan kocht ik een uitzet op de lat. Kijk nou eens om je heen. Dan zie je mensen, jong en oud, die pakken maar wat aan en het wordt meteen van goud. Dat heb ik al lang kennen vergeten. Ja, want mijn moeder had gelijk. Die heeft het jaren geleden al bekeken. Toen ze zei, jij wordt nooit rijk. Maar onder ons gezegd, jongens, denk nou niet dat ik er zo heel erg kapot van ben, hoor. Wel, nee, want uiteindelijk is het nog een keertje zo. En dat heb ik tegen Mientje ook gezegd. Als ik een miljoen bezet, mijn lieve schat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen, dat maakt je nukkig, maar jij maakt me gelukkig. Ik merkte dat als ik jou niet had, ik dat hele miljoen maar glad vergat. Als ik geen miljoen bezet,

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lage inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Solfinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerts besloot onlangs om de verkoop aan de Amerikanen te blokkeren, omdat dit een risico kan zijn voor het publieke belang. De IT-dienstverlener stapt nu naar de rechter om die beslissing terug te draaien. DigiD is het systeem waarbij Nederlandse burgers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals in het Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van een kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. En steden moeten groener worden om de hitte tegen te gaan. Een groep van 17 organisaties eist daarom dat het kabinet snel actie onderneemt. Er moeten flink wat bomen en planten bij in de boomwijken. Nu wonen zo'n 800.000 Nederlanders in buurten met bijna geen groen. En tijdens hete zomerdagen is het daar niet uit te houden. Want in de stad kan het wel 10 graden warmer worden dan op het platteland. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien. Maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken. Terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Ja,

0: Een uurtje beginnen we met cabaret met onlijst met Nederlands product.
1: Juist.
0: En als laatste van 9:30 tot 10:00 onze artiest van de avond, of artiesten moet ik zeggen.
1: En ik weet wie het zijn.
0: Ja.
1: Ja, Pussycat.
0: Ja, daar gaan we vertellen over Pussycat en jij mag hun muziek
1: draaien. Ik heb de muziek meegenomen.
0: Goed
1: ja,
0: zo.
1: Precies.
0: Maar we beginnen met de... En als eerste beginnen we met Larry Boone. Die werd geboren in Cooper City in Florida op 7 juni 1956. Hij studeerde aan de Florida Atlantic University en verhuisde in 1981 naar Nashville. Zijn eerste opname als songwriter was Mary Osmond's single uit 1985, Until I Fall in Love Again. Boone die tekende een platencontract bij Mercury Records in 1986. Zijn debuutsingle Stranger Things Have Happened werd dat jaar uitgebracht en bereikte de 64ste plaats in de Billboard Hot Country Singles en hitlijsten. Het was de eerste van de 7 singles van zijn titelloze debuutalbum uitgebracht in 1987. De laatste single van het album, Don't Give Candy to a Stranger uit 1988, was Larry Boone's hoogst genoteerde single met de plek op nummer 10. In 1988 werd het tweede album van Boone uitgebracht en Bloom die bleef jarenlang in de jaren 90 en 2000 nummers schrijven voor andere artiesten. Maar we gaan naar hem luisteren met Honky Tonk Heart.

0: En dan gaan we toch van start, hè?
1: Ja, we gaan van start. Ja,
0: met onze pleister op de wonden. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan. Ik doe de techniek vanavond.
0: Ja.
1: En jij mag de presentatie doen.
0: Goed zo.
1: Heel af en toe bemoeit me even
0: mee. Nou, dan, ja, want ik heb je af en toe ook nodig.
1: Oké. Ja, is goed.
0: Zullen we het daarop houden? Nou, we beginnen met een half uurtje country.
1: Ja.
0: Daarna hebben we verzoekjes, een leuk aantal.
1: Een half uurtje wel.
0: Ja, en dan twee.

Jack Jersey, geboren als Jack de Nice op 18 juli 1941 in Kamai in Indonesië. Hij begon zijn loopbaan in bandjes en brak door als componist en producer voor een groot aantal artiesten zoals Jan Boezeroen, Nick McKenzie en André Mos. Als zanger had hij eerst meerdere kleine hits in het Nederlands tot hij in 1973 in het Engels doorbrak met I'm Calling. DJ Will Luikinga raadde hem aan dit nummer zelf uit te brengen. En dat deed hij onder de artiestennaam Jack Jersey, ontleend aan het eiland Jersey. Zijn album In the Still of the Night was in 1974 aanleiding voor Capitol Records om hem uit te nodigen voor muziekopnames in Nashville, Tennessee. De opnames werden gemaakt met de Jordanaires, de zanggroep die van 1956 tot 1972 Elvis Presley had begeleid. Bij elkaar was Jack 8 dagen in Nashville en nam hier in de opnamestudio van Columbia Records zijn LP I Wonder op. Er kwam ook een versie op de Amerikaanse markt met de titel Honky Tonk Man. Wij gaan luisteren naar Blue Brown Eyed Lady.

En we gaan verder met Faith Hill. Geboren als Audrey Faith Perry op 21 september 1967 in Jackson in de stad Mississippi. Ze groeide op in het maatsgelegen stadje Star. Als peuter zong ze al de hele dag door en op haar 7e had Faith haar eerste publiekelijke optreden. Haar voorbeeld was de countryzangeres Reba McEntire. Toen ze 17 jaar was, richtte ze een band op waarmee ze op de rodeofestivals en kermissen optrad. Op haar 19e stopt Faith met de school en verhuisde ze naar Nashville om daar een zangcarrière te proberen op te zetten. Haar eerste baantjes waren het verkopen van t-shirts op fandagen en kermissen en het werk als hulpje van Reba McEntire. Zo ontmoette ze platenbaas Daniel Hill, met wie ze in 1998 trouwde. Na haar scheiding in 1994 werd ze secretaresse bij een platenmaatschappij, waarbij ze bij toeval werd opgemerkt terwijl ze in zichzelf aan het zingen was. Haar baas, Kerry Morris, drong erop aan dat ze demos ging inzingen en ging samenwerken met Carrie Burr. Een platenbaas bij Warner zag en hoorde het duo optreden in een club in Nashville en bood Faith Hill een solocontract aan. Ze is opgenomen in de Mississippi Musicians Hall of Fame. We gaan luisteren naar Mississippi Girl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma en die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van 1 kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek echt alleen nog maar op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En inderdaad, welkom bij ons tweede uurtje Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En we hebben zo voor u cabaret, maar omlijst met Nederlands product. En dat gaan we dan draaien. En dan het laatste half uurtje. Onze artiest vanavond, Pussycat. En daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Goed zo. Maar we beginnen met Jan Smit met Feest in Bordellino. En Ancora met Ga met me mee.

0: Het razelmannetje.
1: Welkom, razelmannetje, in de uitzending.
2: Nou, goedendag.
1: Goedendag.
2: Ja.
1: Nou,
2: het is alweer een tijdje terug, hè?
1: Ja, ja, ja, dat kan je wel zeggen, hè? Maar ja. Je bent er weer. En wij zijn er weer. Oh ja, we waren er wel.
2: Maar even niet hier.
1: Nee, nee, even niet hier.
2: Radio op afstand, ja. Fantastisch. Hartstikke leuk.
1: Ja, we hebben het ook met veel plezier gedaan, hoor.
2: Nou, dat is mooi. En ik had even vrij daardoor.
1: Ja. Vrij af.
2: Ja, ik had vrij af, ja.
1: Ja, zo kun je het zeggen. Ja, toch?
2: Ja.
1: Nou, vandaag een mooie dag. Lijkt wel zomer.
2: Het wordt nu weer hartstikke tropisch. Na dat lekkere winterweer. Herfstweer,
1: ja. Kan je verstellen.
2: Ja.
1: Ik ben nat genoeg geworden.
2: Maar het wordt nu weer tropisch heet. Ach, dus we kunnen er weer even tegen gaan. En dan wisselen we zo af en toe af. Hè. Dan heeft iedereen zijn zin.
1: Ja, zo is het. Want de grond op het veld en alles, en de maïs, alles moet ook groeien. Dus dan hebben we allemaal water nodig.
3: Ja, want toen we kwamen, werd er net zaadjes in de grond gegooid van de maïs.
1: Ja.
3: En toen we weggingen, na 5 weken, was het zeker 25 centimeter hoog.
1: Ja, ging hard, hè?
3: Dat ging heel hard.
1: Ja, regen en warmte. Dus zo gaat dat.
2: Ja, dat gaat zo.
1: Maar ja, dan heb je ook al die weken de tijd gehad om over een raadsel na te denken. Want wij hebben een mooie set kopperschotels in elk geval staan. En als de mensen even bellen voor het goede antwoord, dan komen we die... En het is goed, dan komen we gewoon die kopperschotels even brengen.
2: Ja, dat lijkt me een goed plan.
1: Maar het is alleen voor de mensen, zieke mensen in het ziekenhuis, hè?
2: Ja.
3: Ja, daar zijn de zoekjes ook voor, hè?
1: Ja, daarom.
2: Ja. Daar zijn de zoekjes ook voor, ja. Dus, zal ik het raadsel
1: los.
2: Welke last is vaak nodig, maar ook vaak overbodig? Welke last is vaak nodig, maar ook vaak overbodig?
3: Ja.
1: Nou, weet u hierop het antwoord? Kunt u bellen? Net?
3: Oh, ja. Nou, helaas. Niet in de studio, maar met mijn telefoontje zelf. 06... 457-260-84.
1: Kan je het nog één keer langzamer doen?
3: 06-457-260-84.
1: Dus we hebben een mooie set kopperschotels met een prachtig kunstwerk erop. En wij mogen er een setje van 2 van weggeven. En, dan moet u wel het antwoord weten op dit raadsel.
2: Oh, dat is mijn cue. Sorry. Ik was alweer afgedwaald.
3: Was je er helemaal vergeten?
2: Elke last is vaak nodig, maar ook vaak overbodig.
1: Dus welke last is vaak nodig, maar ook
3: overbodig.
2: Ja. En u mag natuurlijk ook mailen met de omroep. Ja. Studio, apenstaartje, flevoziekenomroep.nl.
3: Dus helemaal goed.
1: flevoziekenomroep.nl.
3: Nou, gaat lukken. Gaan wij dus een nummertje draaien?
2: Goed idee.
1: Is dat goed? Dan gaan we Frans Bouwen draaien met Waar Mijn Vrienden Zijn.

0: En Jan, heb je telefoon gehad?
1: Nee, ik heb geen telefoon gehad.
0: En ook geen...
1: Geen mail ook niet.
0: Ah.
1: Maar men zei het een beetje onwend natuurlijk, hè? Ons raadseltje.
0: Ja.
1: Maar dat wordt niet echt aangekondigd, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja,
1: deze keer.
0: Maar goed, maakt niet uit. Hé,
1: Dennis?
0: Ons raadselmannetje.
2: Ja.
0: Kan je nog een keer het raadsel doen?
2: Ja, dat kan. Daar komt ie. Welke last is vaak nodig, maar ook vaak overbodig?
1: Weet jij het?
0: Overlast?
1: Nee.
0: Nou, dat weet ik het niet.
1: Zit hij in een boot ook?
2: Ja, of in een luchtballon.
1: Ook?
2: Aan een luchtballon.
0: Ik zou het niet weten.
1: Nee?
2: Of het zit onder treinrails ook?
1: Ja, zit het ook. Ja. Nou, dus hebben we heel veel tips gegeven aan je. Oh.
0: Ja, onder een treinrails zit een bils.
1: Ja, en onder die bils?
2: Ja, onder die bils zit?
0: Grond?
1: Nee.
0: Stenen? Nee.
1: Ja, en hoe heet dat?
0: Kiezel?
1: Nee. Oh, dat noemen ze ballast.
0: Oh, ballast. Oh, nou ja, zeg.
2: Ah, mooi hè?
0: Ja, vind het wel leuk gevonden.
1: Ja, dat was wel een mooie, hè? Ja, maar misschien wel lastig.
0: Ja, ik vond het lastig. Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Mag ook een keer.
0: Raadselmannetje, ik wil je heel erg bedanken en graag tot de volgende keer.
2: Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Doei, doei. Dankjewel. Ja, helaas. Net geen...
1: Ja, wat geen?
0: Geen belletje. En ja, ik vond hem ook heel erg moeilijk, moet ik zeggen.
1: Ja, ballast.
0: Ja, als je het nu zegt, dan denk ik ja.
1: Is goed. Nou,
0: maar goed, weet je, we gaan Donnie en Chantal Jans.

0: is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden en ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat dan om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, goedemorgen luisteraars. We zijn er weer. Met het programma Het Testament uit de 60's. En dat gaan we 2 uur doen. Eerste blokje van 10 tot 11. En het tweede blokje na het nieuws van 11 tot 12.
2: Nou, hartstikke mooi. Ik ben Jan van Eunen.
1: Sorry?
2: Ik ben Jan van Eunen. Jij bent?
1: Ik ben Joop Veninga.
2: Ah, kijk. Ja. Dat bedoel ik.
1: Ik ben net binnen komen lopen, dus...
2: Ja, we gaan er weer eerlijk 2 uurtjes van maken, Joop.
1: Ja.
2: En we begonnen dit uur met, zoals gewoonlijk, Elvis Presley. En van de film Spin Out was dit Tomorrow is a Long Time. Dus, dat gezegd hebben, dan gaan we heerlijk veel muziek draaien. En dat gaan we doen. We blijven een klein beetje in de Elvis-sfeer met Conway Twitty. En met zijn uitvoering van Lonely Blue Boy.
1: En waarom is...
2: Ja, vertel maar.
1: En waarom is dat in de Elvis-sfeer?
2: Luister maar.
1: Oké. Okay.

0: I love. Nee, dat is niet I love. Among My Souvenirs van Connie Francis. Beter bekend als, inderdaad, als Connie Francis, maar ze heette eigenlijk Concetta Franconero. En dat was een Amerikaanse zangeres die haar grootste succes behaalde in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. En ze stamde uit een immigrantengeslacht, Italiaanse immigrantengeslacht. En een muzikale talent vond de vader al heel vroeg dat ze daar wat mee moest doen. En hij probeerde er dus carrière te laten maken in de showbusiness. En daar heeft ze een accordeonles voor genomen. En heeft een plaats gekregen in de Amerikaanse televisieserie. Daardoor, door die accordeonles, in Startime. Nou, dat is was een vliegende start voor de.
1: Zeker.
0: Ja. Dus, en een mooie stem ook trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Lekker rustig, lekker relaxed.
1: Mm-hmm.
0: Maar mij is er nog bij spijken. Maar goed. Lonely. Daarvoor hebben we geluisterd naar A Lonely Blue Boy van Conway Twitty. En daarvoor...
1: Ja, was Elvis Presley. Daar waren we mee begonnen.
0: Ja.
1: Dus. Okay. En we gaan gauw verder met het nummer I Love You, How You Love Me. I Love How You Love Me van de Paris Sisters.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Even de muziek uit. Even, sorry, de schuifjes omhoog van het praten, want anders horen ze ons niet. Ja, dan hoorden we net Ik hou van Holland, instrumentaal van The Rollers. En daarvoor hadden we dus Daar sprach der alte Häuptling van Gus Bakkes.
1: Ja, en we kunnen allebei niet op de Nederlandse vertaling komen.
0: Nee, nou ja, vertaling. Er is een Nederlandse cover van, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Ik dacht eerst dat het van Ria Valk zou zijn, want die heeft ook een soort cowboylied. Maar volgens mij is dat iets anders. Maar we kunnen dat. Ik ga het een keer opzoeken en misschien dat we dat de volgende keer kunnen gaan draaien.
1: Ik denk niet dat het van Ria Valk.
0: Nee, jij denkt het niet.
1: Nee.
0: Nou, oké. Okay. We laten het even in het midden.
1: Ja, laten we doen. Hè. We zitten hier om muziek te draaien en niet om een puzzel op te lossen.
0: Zo is dat. En we gaan verder met Jean Ferrat. En dat is een Franse zanger, componist en tekstschrijver. De carrière van Jean Ferrat begon in het Parijs van de jaren 50. En in de jaren 60 en 70 groeide hij uit tot een van Frankrijk's populairste zangers. De carrière van Jean Ferrat begon in het Parijs van de jaren 50. In de jaren 60 en 70, dat had ik al verteld, hè? Ja, zoiets had ik al verteld. Hij is getrouwd met de zangeres Christine Sèvres. En die kennen we met, even kijken, een liedje door La Montagne is een hele grote hit van hem geweest. En dat is vertolkt ook door onze grote vriend Wim Sonneveld als zijnde het dorp. Hier is Jean Ferrat met C'est beau la vie.

0: Ja, dat was Pit Boon. Pit Boon met Moody River. Boon groeide op in Nashville, de hoofdstad van Tennessee en een belangrijke muziekstad. In 1954 begon hij plaat op te nemen voor Republic Records. In 1955 bracht hij een cover uit van de single Ain't That a Shame van Fats Domino. En hij verbrak daarmee de verkooprecords van de originele uitvoering aanzienlijk. Het is toch wel knap, daar hebben we het verleden week ook over. Als een cover beter is dan het origineel.
1: Nou, dat gebeurt inderdaad wel eens.
0: Ja. Ja. Het is trouwens representatief voor de beginperiode van Pit Boon dat hij dat deed. Omdat hij vooral gericht was op de toegankelijke versies van rhythm and blues. Waardoor de rock'n'roll deuntjes een veel groter publiek bereikten. Ik heb het altijd een prettige zanger gevonden.
1: Ja, ik mocht hem ook wel graag horen. Ja. En nog wel steeds hoor. Ik draai nog wel heel regelmatig ook thuis jaren 60 muziek. En dan komt hij natuurlijk in de playlist altijd wel voorbij.
0: Ja.
1: En Corrie Konings, die is ook in de jaren 60 al begonnen, hè? En die heeft toen samen met de Rekels een hele grote hit gehad. Maar een wat minder hit was Ik Hoor Nog Je Stem. Hier is Corrie en de Rekels.
0: Nou, die ga je nu een nieuw leven inblazen.
1: Ja, zoiets.

Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk

0: Dat is niet waar, Ben Kruijf. Dat is niet waar, want ze lacht voor iedereen.
1: Zo is dat.
0: Ja. We hadden het toevallig net over die posters die in het ziekenhuis hangen.
1: Ja.
0: Tegenwoordig zijn die foto's zo gemaakt dat als je langsloopt, dan kijk je ze gewoon met je mee. Ja. Nou, dan geef je op een briefje, over 2-3 jaar, lopen ze ook nog eens een keertje met je mee.
1: Ja, zo is het.
0: Mooie techniek is dat. Mona Lisa van Bren Kramer.
1: Ja, en daarvoor, even niet vergeten, hadden we Dracula van ZZ en de Maskers, om even compleet te zijn.
0: Ja, zeker compleet. Daarna, we gaan direct luisteren naar Save Me van Davy D, Dozy, Biki, Mick en Titch.
1: Wauw.
0: Ja,
1: dus moeilijk, hè?
0: Dat is echt een mond vol.
1: Ja. Heb ik je wel eens verteld dat ik die gasten ooit nog een keer live heb gezien? Dat heb ik nooit verteld, hè?
0: Nee.
1: Ik was, toen ik mijn winkeltje had in Amsterdam-Noord, was ik sponsor van het Goud van Oud Festival in Monnikendam.
0: Ja.
1: En daar hadden ze allemaal artiesten uit de jaren 60 en ook een klein beetje uit de jaren 70, maar heel vaak uit de jaren 60.
0: Mm-hmm.
1: En toen waren hun ook hier in Nederland en ze hebben daar toen ook opgetreden.
0: Okay.
1: En toen was alleen Mickey, Dave D was er niet meer bij. Maar dat is best wel een hele tijd, was hij al weg.
0: Oh.
1: Maar wel al die nummers uit die tijd gedaan. Het was echt geweldig. Een nostalgie van de eerste rang. Ja, echt.
0: Okay.
1: Ja, heel leuk. Maar goed, jij wil wat vertellen over Dave. Die Dozy, Biki, Mick en Titch.
0: Nou, die groep, noem ik het maar. Praat het makkelijker. Ze traden sinds 1961 op als groep onder verschillende namen. Waarvan de voorlaatste Dave D en de Bostons was. In Duitsland, de Star Club, in Engeland traden ze op, maar succes bleef vooralsnog uit. Totdat in de zomer van 1964 traden ze op als supporting act van de Honeycombs, die destijds een hit hadden met Have I Right. En toen zijn ze eigenlijk een beetje doorgedrongen.
1: Ja.
0: Dus dat is goed succes voor ze geweest. Daar gaan we zo naar luisteren. En als dat afgelopen is, gaan we luisteren naar Jim Reeves met Distant Drums.
1: Okay, Save Me, Dave D, Dozy, Biki, Mick en Titch.
0: Foutloos.

0: Ja, dat waren dan twee verzoekjes achter elkaar. Dat was Downtown van Petula Clark, aangevraagd door tante Smarty. En die vroeg het voor alle luisteraars. En Bachelor Boy van Cliff Richard werd aangevraagd door mijn liefdallige vrouw Henriette. En dat waren voor al het verplegend personeel. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Cycle Group draaien we ze allebei.

Ja, dan achterin volgens Ticket to Ride van de Beatles en Get Off of My Cloud van de Rolling Stones. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws, dus we gaan u zo eventjes verlaten en zijn na het nieuws van 11 uur weer bij u terug. Dus tot zometeen, tot straks.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootste in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7-landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7-landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Muldersdreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in

0: Staten en de overige G7-landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7-landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Ja?
1: Ja, dat is een heel groot hit geweest.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dus dit is een cover?
1: Nou, dit is ook al inderdaad een cover.
0: Oké. Maakt niet uit.
1: Nee, zo is het. Want we zijn aanbeland. Ja, daarom. We zijn aanbeland bij 2 uur en we gaan weer volledig met muziek verder. En af en toe dan hebben we een bepaalde herinnering die boven komt en gaan we erover praten. En Love of the Common People was de eerste. En dan gaan we gauw verder met Eddie Christiani. Wie kent hem niet?
0: Nou, ik wil net zeggen, het is toch gauw ouwe hoor.
1: Wij kennen hem. Ja, maar absoluut. Ik denk ook dat heel veel mensen hem kennen. Eddie Christiani met Lou.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Aanbeland in de tweede uur. En we zijn gestart met Love of the Common People van The Cats.
2: Ja, en die kennen we ook uit de jaren 80 van Paul Young.

0: Nou, dat zullen we dan maar positief opvatten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Hiervoor hebben we geluisterd naar Lulu van Eddie Christiani. En dit was Melly Page met You Can't Be Wrong About Boys. En we gaan nu gaan we luisteren naar Say You Need It van Barbara Perry. En dit is echt heel opmerkelijk, hoor. Barbara Perry, die is geboren op 22 juni 1921. En overleden op 5 mei 2019. Nou, een snelle rekensom betekent dus 98 jaar.
1: Zo.
0: Prima. En ze was een Amerikaanse actrice, zangeres en danseres. En nu komt het. Ze heeft 84 jaar in Hollywood en de Broadway gewerkt.
1: Zo, doe maar.
0: Dus die heeft geen jeugd gehad. Nou, die zit op de 16e jaar is ze daarmee begonnen. Ja. Dat is echt niet normaal. En haar carrière was een filmcarrière in 1933. Toen verscheen ze in Counselor at Law. Ze had ook een kleine rol in The Mystery of Edwin Drood in 1935. Nou, dat zijn films die mij helemaal niks zeggen. Maar ze trad op in Broadway Ze trad op Broadway op in diverse producties, waaronder als Anna in Rumpel in 1957. En in 1950 speelde ze mevrouw Larry in Happy as Larry op Broadway. Bij de mid-1950s... Oh, dat had ik even moeten vertellen natuurlijk. Midden jaren 50... Te vertaald om te snel uit te doen. Wacht even hoor. Ik denk ik wijs gewoon door. Midden jaren 50, begin van jaren 60, heeft ze gestudeerd op de Royal Academy of Dramatic Art in Londen, Engeland. Daar wilde ze ook nog eens een keertje toneelspelster worden. Nou, ik vind het wel een heel onmerkelijk verhaal.
1: Een heel onmerkelijk verhaal. En dan inderdaad al zo lang ook op Broadway te hebben gestaan.
0: Ja, toch?
1: En zo zie je maar even werken, ga je niet altijd...
0: Echt niet normaal. Maar inderdaad. Daarom, Barbara Perry, Say You Need It.
1: Ja, heb je het nodig of niet? Ja,
0: nou, ik moet even bijkomen van dit verhaal. Ik heb ook lang gewerkt, maar er waren maar 43,5 jaar.
1: Nou, daar komen ze dan.

0: Ja, dat was Wally Tax, die we kennen van The Outsiders uit de jaren 60. En met het nummer I Won't Feel Alone. Daarvoor hadden we een terugblik op Ja, zuster, nee, zuster. En dat deden we met Hetty Blok en Leen Jongewaard met William Stekkie. En we begonnen natuurlijk met het verhaal van Joop over Barbara Perry. Say ja. You Need It.
1: Blijft onverstaan.
0: Ja, zeker.
1: Wally Tax is toch een Hagenees?
0: Nee. Is echt een Amsterdammer.
1: Amsterdammer?
0: Ja, echt een Amsterdammer. Zelfs de hele groep.
1: Oh, ik ben niet met die andere. Ja, natuurlijk kan ik makkelijk zeggen. Maar moet ik ook zeggen met wie? Hoe heet die nou?
0: Ja.
1: Echte Hagenees. Oh, Den Haag. Hoe heet die nou?
0: Oh, Harry Jekkers. Klein orkest.
1: Ja. Oké.
0: Yes. Ja. Hey, we gaan gauw verder met Shocking Blue en het nummer Venus. Dat is een lied dat deels is geschreven door Robbie van Leeuwen voor de Nederlandse rockband Shocking Blue. Het werd een internationaal hit in 1969 en bracht het tot de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Venus was de vierde hitsingle van de Nederlandse rockband. En de muziek van het nummer, de banjo song uit 1990 door Tim Rose van de groep The Big Three. Echter werd Venus niet geschreven als A-kant voor Shocking Blue, maar had een B-kant nodig voor de single I'm a Woman. En hij kwam afkomstig van de LP At Home. En deze LP had ik ook als een van de eerste LP's op mijn kleine draagbare pick-upie, wat ik toen de tijd gekregen heb. Goed.
1: Was jij nou degene met twee speakers? Of
0: ja, nee, ik had twee speakers aan de knop zitten. Ik had stereo. Nee, wij hadden al stereo.
1: Ja, precies.
0: Dus we gaan verder met Shocking Blue en het nummer Venus, wat een hele grote hit is geweest, ook in Amerika.

0: Ja, Joop, je mag wat zeggen. Dit was... Nee, ja, je mag helemaal niks zeggen.
1: Ik ben sprakeloos.
0: Ik ben ook sprakeloos. Ik moet met het volgende beginnen eigenlijk. Dat is deze wel.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Krijg je als je niet oplet.

0: Nu ben je echt in de buurt, Joop.
1: Ja. Dit was Yesterday Man van Chris Andrews. En we gaan nu luisteren naar...
0: Ja. Laat mijn, als de Zorba.
1: Mijn jeugdherinnering.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja.
1: Want dan de Zorba van Trio Leniek. Ja. Wasted Words van Emotions.
0: Ja.
1: En Laat Me Los van Peter Koelewijn.
0: Nee, want dat werd het eerst
1: nee,
0: vanzelf. Ja.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Jij ging wat vertellen over La Dans de Sorba.
1: Ik ga eventjes... Dat is al lekker bezig, joh.
0: Ja, ik heb je helemaal van het stuk afgebracht.
1: Precies. La Dans de Sorba. Trio Helleniek. Dat is een Grieks trio dat zich specialiseert in de Griekse sirtaki muziek. En het hebben ze bewerkt voor het westerse publiek. En uiteraard zijn ze natuurlijk... Nou, uiteraard. Ze zijn bekend geworden door de hit De Dans van Zorba uit 1965.

0: De film. Mooie film trouwens.
1: Met Anthony Quinn volgens mij.
0: Anthony Quinn, inderdaad. Ja. En het was een Brits-Griekse film uit 1964. Van regisseur Michael Kokoyannis. Gebaseerd op een roman uit 1952 van de Griekse schrijver Nikos Kazantzakis. Oké.
1: Moeilijk woord.
0: Ja, precies. Sorba de Griek speelt zich af op het Griekse eiland Kreta. Mikis Theodorakis was componist van Sorba Dance, de Zitaki. En dat gaat, dat hebben we gehad. Dan gaan we daar nu naar luisteren.
1: Ja, en daarna gaan we luisteren naar Wasted Words van Emotions. Ook een muzikale herinnering van jou, Joop.
0: Ja, dan hebben we dus alle drie gehad. Hè?
1: Zo is dat. Ja. La Danse de Sorba, trio Hellenic.

0: Deze was op speciaal verzoek van Jonna en die vroeg aan Mama's en de Papa's en California Dreaming. Echt een heel leuk nummer.
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Een beetje voor ons bestemd, voor mevrouwtje en ik. Want wij zijn uiteindelijk de papa's en de mama's.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Zeker. Ja, en ik denk dat daar is inderdaad over nagedacht. Dus, ja. Specifiek,
1: en maakt niet uit hoe je mama's en papa's zijn.
0: Nee, dat maakt niet uit, maar goed.
1: Ja, dan weet het waar straks ik zou dat doen. Nee. Ja, wij zien dat in het berichtje. Zie je hoe mensen sommige dingen schrijven. En dit is, soms is het hartstikke leuk hoor.
0: Ja, dat is ook zo. Goed. Dat gezegd hebben, dan gaan we verder met muziek. En ja. Peter. Waar het hart van
1: Peter,
0: vol is.
1: Ja, precies, Peter. Peter Bakker. Oh nee, sorry. Peter Koelewijn met Laat Me Los.

0: Ja, dat was een verzoekplaatje van iemand uit Luxemburg die ook zit te luisteren. Ja. Waarschijnlijk heeft hij via internet de radiostation FZO gevonden. En dat is Jan LaVerge uit Luxemburg. En die vroeg het nummer Wake Up Little Susie aan van de Everly Brothers.
1: Ja, maar iedereen kan het opzoeken. www.flevoziekenomroep.nl.
0: Kijk, nog even gezegd hebben. Hè? Ja.
1: Dus. En dat via internet. Dus het is helemaal geen probleem.
0: Nee. En als u daar dan inderdaad op ingelogd bent, dan kunt u ook daarop luisteren naar onze muziek. En
1: het verzoekje indienen.
0: Ja. Zo is het ook inderdaad. Ja.
1: Ook al zit je op IJsland. Maakt niet uit.
0: Dat bedoel ik. Hey, daarvoor hadden we natuurlijk nog Paula Dennis met het antwoord op die van Johnny Hoes. Was jij maar bij moeder thuis gebleven? Nou, dat was haar antwoord. Ja, was jij maar bij moeder thuis gebleven? Goed. Hey, we gaan gauw verder weer met muziek. En dan doen we met een nummer van Billy Preston. En That's the way God planned it.

0: Ja, dan moet je die wel hebben natuurlijk. Hè?
1: Nou. En dan mij vragen of ik het moe ben als ik met jou gewerkt heb. Nou, dat is echt niet waar hoor, Joop. Je bent niet zo vermoeiend, dat valt wel mee.
0: Oké. Ja, goed.
1: Hey, we gaan afsluiten, want ja. We hebben nog maar een paar seconden. En, dus het zit er alweer op. Dus ik ga zeggen, hou je goed en tot de volgende keer misschien.
0: Ja, veel gezondheid. Snel naar huis.
1: Bye bye.
0: Zwaai, mazzel.
1: Doei.

is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banjou en huisarts Rob Elens verschijnen

0: Vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts geeft onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep.

veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Je luistert naar de Flevo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De adviesprijzen voor brandstoffen zijn opnieuw gedaald. Volgens United Consumers kost een liter benzine nu gemiddeld €2,45 en diesel €2,27. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Brandstof is wel nog altijd zo'n 20 cent per liter duurder dan eind februari. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette-Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. En meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Daardoor blijft er jaarlijks een arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Veel jongeren blijken structureel vast te zitten in te kleine contracten. Het gaat met name om banen in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen.

0: Het weer dan. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vlevozieke.nl.

ontkatert als de ochtendzon schatert over Damrak en Dam in dat Oud-Amsterdam.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziek.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. De Tweede Kamer is beëindigd. Na mediation hebben beide partijen een oplossing bereikt, waardoor ook het hoger beroep is ingetrokken. Over de inhoud van de afspraken worden geen mededelingen gedaan. In 2022 stelde het presidium een onderzoek in naar Ariep na 2 anonieme brieven over haar gedrag. Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Echt een dag om je te vervelen. Je wilt wel iets doen, maar weet niet wat. Want heel de wereld lijkt zo treurig. Dan valt het leven lang niet mee.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleurzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Was bij een dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat hij zich onvoorzichtig heeft gedragen. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen op een watertaxi om het leven en raakten 3 anderen gewond. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft.

0: op de N36 bij Almelo zijn twee chauffeurs gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee vrachtwagens botsten frontaal op elkaar. Een derde belandde gekanteld in de berm. De N36 tussen Adorp en Wierden-Noord werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Je luistert naar...
2: De Fl-

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugziekenomroep, medisch verantwoord.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

daarvoor was zij te ingetogen. En daarvoor was hij veel te net. Maar ze zagen in elkanders ogen al jarenlang een huwelijksbed.

Kloppertje, kloop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje, met al die haakjes en die oogjes.

Zij liet zich nooit eens lekker pakken. En hij vond zoenen niet steriel. Nu zijn het twee verwrongen wrakken. Zij met die eeuwige schlemiel. Ik voel me zo beklemd, zei hij. Ik voel me zo gesloten. Oh, ik voel me zo geremd, zei zij. Ik hou niet van het blote. Ik ben op dat gebied zo'n stumpertje. Ik loop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje. Met al die haakjes en die oogjes. Neem dit gebeuren toch ter harte. Want anders wordt het hart zo koud. Neem toch een blonde of een zwarte. Die rusten wil in het groene woud. Ik hou niet van dat diepvries minnen. En van die achterbakse schijn. Omdat we allemaal van binnen precies dezelfde rakkers zijn. Voel me zo klem, zei hij. Ik voel me zo groot. Ik voel me zo rem, zei hij. Ik hou niet van de blote. Ik ben op dat gebied zo'n stumpertje. Ik loop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje. Met al die haakjes en die oogies. Ik zeg nooit eens rits. Ik zeg nooit eens bang.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. In de uitgebrande woning aan de Hoofdstraat in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Of het om de bewoner gaat is nog niet bekend. De brand brak gisteren laat op de avond uit. Vanwege instortingsgevaar bluste de brandweer van buiten af. De politie onderzoekt nog de oorzaak van de brand. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten.

De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: En niks. Ja, ik kom mezelf terug. En ik zou zeggen, welkom bij ons Musica Bloemetje. Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan.
1: We gaan een reisje door Europa maken, hè?
2: Daar beginnen we mee, het eerste half uurtje.
1: En dan...
2: Muzikaal reisje, hè?
1: Muzikaal reisje, ja. En dan zingen de artiesten in het landstaal.
2: Dat is de bedoeling. Ja. Ja.
1: Dan gaan we naar de Grepen te Kastemolle rond 8:30.
2: Ja, je hebt wel een stapel ingelegd, zeg
1: je. Ja, nou, ik heb weer wat uit die kast getrokken. Dus ik denk, daar heb je wel genoeg aan.
2: Ik ga het hopen.
1: Ja, en dan gaan we naar het tweede uurtje, na het nieuws. En dan gaan we een half uurtje duetten doen.
2: Met duetten, ja. Ik heb een hele stapel.
1: En dan hebben we nog de artiest vanavond.
2: Ja, die mag jij vertellen.
1: Dat is Billy Joel.
2: Dacht ik wel. Dat rijmt.
1: Hey, dat is ook mooi. Ja. Hey, en daar ga ik wat over vertellen. En jij mag zijn muziek draaien.
2: Ga ik absoluut doen.
1: Ja, ja, zover is het nog niet.
2: Nee.
1: We gaan eerst maar reizen.
2: We beginnen dan in Portugal?
1: Ja, prima.
2: Prima. En in Portugal dan hebben we onze artiest Marisa Liss. Of eigenlijk in het begin Marisa Pinto.
1: Zo heet ze dus eigenlijk.
2: Zo heet ze eigenlijk.
1: Oh ja.
2: Ja, maar ze heeft later rond in 2010. Toen heb je haar eigenlijk voorgesteld als Marisa Liss.
1: Nou, mag toch, hè?
2: Ja, je mag je naam veranderen. Tenminste, ja, artiestennaam nemen, hè?
1: Ja, dat ja.
2: Ik zou mijn artiestennaam ook maar niet noemen dan. Nee, dan krijg jij verbeelding.
1: Ja, ze speelde ook de Portugese bewerking op muziek van de computer geanimeerde Italiaanse film Winx Club 3D.
2: Ja, dat heeft
1: met
2: zij.
1: Met Chica Aventura.
2: Dat is een moeilijk woord, hè?
1: Ja, ja, ja, nou ja, dat heb zij dus.
2: Maar ze is een bekend figuur in Portugal.
1: Ja, hoe dat?
2: Of in Portugal. Ja, Portugal.
1: Ja, Portugal.
2: Want ze was van 2014 tot en met 2023 coach bij The Voice of Portugal.
1: Oh, doen ze dat daar ook al?
2: Dat doen ze daar ook al. En in 2021 was ze ook coach bij The Voice of Kids in Portugal.
1: En die programma's kunnen we hier ook, hè?
2: Ja, kom er bekend voor.
1: Genoeg gekletst. We gaan luisteren naar Por Amor, voor de liefde.

marés, tormentas, dias medonhos, nem sei.

0: We gaan reizen.
1: Ja, dat is de bedoeling. Door Europa.
0: Ja, we gaan naar Hongarije.
1: Van Portugal naar Hongarije.
0: Ja, nou ja, leuk toch. Ja.
1: Mooi, zeker. Ja? Zeker.
0: En daar is Ragdana Ruscha.
1: Kijk eens aan. Ook wel bij de tweede naam, hè? Want het was simpelweg Magdi Ruscha. Dat is echt de naam.
0: Magdi Ruscha. Ja. Nou ja, ja, goed, goed. Nou, ze won eigenlijk de megastar, de Hongaarse versie van, nou ja, alweer van Idolen, hè, zoals wij het kennen, Idols.
1: Ja.
0: En eerste album, Ordoki, Angael, kwam uit in 28 november in 2006.
1: Ja.
0: En ze won ook nog de Phonogram, een Carrion Music Award voor de nieuwkomer van het jaar.
1: Dat was het jaar later.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, moet je horen. Hè?
1: Netjes hoor.
0: Nou, en toen mocht ze ook Hongarije vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2007. Met het nummer, ja, dat zingt ze dan weer in het Engels. Een Substantial Blues.
1: Ja.
0: En daar werd ze tweede. In de halve finale.
1: Ja, ja.
0: En negende in de grote finale. Dus toch wel netjes, vind ik.
1: Nou, dat is ook zeker voor de beginnend artiest.
0: Ja.
1: Knap hoor, ja, zeker.
0: Ja, Ruscha, die gaat voor ons El Magiek zingen.
1: En dat betekent?
0: Ik ga weg.
1: Ga je weg?
0: Nou, nee, dag. Ik blijf wel zitten. Oh. Goed.

0: Dat was hem, hè?
1: En dat was hem. Ja. Nou ja, ik vind het wel een gezellig nummer.
0: Zeker, klinkt goed.
1: Maar ja, goed, ja. Hongarije, Oostenrijk, dus niet zo ver.
0: Nee, dus gaan we naar Oostenrijk.
1: Ja, en daar zijn de Tiroler blaasmuzikanten.
0: Ja, dat kun je bijna niet missen, hè?
1: Ja, en die spelen voor doorgaans marsen, walsen, polka's.
0: Ja, ja, ja. En ze hebben prachtige instrumenten ervoor.
1: En welke dan?
0: Ja, vooral die grote, met die grote hoorn.
1: Oh ja.
0: Dat vind ik hartstikke mooi altijd.
1: Ja, ja. Ja, en er zit ook klarinet in, hè? Dorsfluit.
0: Ja, alles.
1: Dus het slagwerk, hè? Want dat is het natuurlijk ook, hè? Het slagwerk.
0: Dat kun je niet zonder, hè?
1: Nee. Nou ja, bij de meeste nummers, daar zingen ze ook bij. Dus dat. En vooral in Duits natuurlijk, hè?
0: Ja, dat klopt. Het is de spreektaal daar in de Friese weken. En de Tiroler muziek.
1: Ja.
0: Ja, dat is. Ja, is geen Egelander muziek.
1: Nee, want het is weer anders, hè?
0: Ja, ja, ja, dat is weer anders.
1: Maar ik denk dat het door de oktoberfeesten komt.
0: Ja, daar lijkt het een beetje.
1: Lijkt het een beetje op en dan is het huppiekee.
0: Even een naampje. Nou, waar gaan we naar luisteren?
1: Edelweiss.
0: Ah, prachtig.

0: En nou, was het mooi of niet?
1: Ik vind het wel. Ik vind het wel altijd gezellig klinken.
0: Ja, dat is ook heel gezellig.
1: Dus dat, ja. Zo is dat. Hé, hey, maar we gaan naar Ierland.
0: Ah, dat
1: even
0: is...
1: Even bootje varen.
0: Ja, is ook een prachtig landje.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ook een heel mooi land.
0: Ja, zeker.
1: Maar ja, welke land is niet mooi? Ik ben in de wereld nog geen land tegengekomen wat ik niet mooi vind.
0: Nee, ik moet het beamen. Ik moet het beamen, weet je. Het is allemaal anders, maar wel mooi. Ja, ja, zonder meer. Ja.
1: Ja.
0: Hey, Ierland, wie komen we daar tegen? Wie gaat voor ons zingen?
1: Brian Kennedy.
0: Mm. Mm. Oeh, ja,

0: Ja, die ging ook natuurlijk naar de Eurovisie Songfestival. Hè?
1: Ja, maar daar is iets bijzonders mee aan de hand, hè?
0: Ja, wat dan?
1: Nou, het liedje van Kennedy, dat hij de 10e plaats mee haalde.
0: Ja.
1: Dat is het 1000ste liedje dat sinds het ontstaan van een songfestival te horen is geweest.
0: Dat is prachtig.
1: Nou, dat is toch een mooie mijlpaal.
0: Ja, dat is toch leuk.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nou, verder is het een machtige multi-pianist. Nou, ik ben eruit. Ik kom er niet meer uit. Een multi-platina opnameminist is het. Hij heeft heel veel opnames gemaakt in Ierland.
0: Ja, hij was ook songwriter, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja.
1: Noemen we hem ambassadeur van Ierland zelfs.
0: Ja, zo gaat dat.
1: Nou, we gaan wat zingen. Dit is Engels uiteraard, want Ierland spreekt Engels.
0: Just for going.
1: Hoewel, het is af en toe moeilijk te verstaan het Engels van hun, hoor. Het betekent?
0: Drang om te gaan.

0: Ja, ik heb niet echt die eerste klank die je zou... Niet die echt de eerste klank die je zou verwachten, hè?
1: Nee, maar dan moet je naar de eerste pubs gaan.
0: Ja, dat is wat anders.
1: Dat was wel gezellig.
0: Ja. Oké, okay, we gaan naar Finland.
1: Ja, nou.
0: Heel andere kant van
1: heel
0: Europa.
1: Heel andere kant, maar ook mooi.
0: Ja.
1: En daar is thee in Lodoste.
0: Hoe, nog een keer?
1: Hier in Lodoste.
0: Ja, oh, vandaar die twee keer iets. Ik denk, moet je er nou uitspreken?
1: Ja, twee keer, ah, ik hoop dat het ook goed is. Ik ken ook geen Finns hoor.
0: Nee, ook niet, maar ik vind het wel goed.
1: Nou ja, ze is zangeres en ze is tv-presentatrice. Ze werd ook weer bekend door een of ander mooi programma dat wij hebben. Popstars.
0: Oh, ja, dat klopt.
1: En toen begon ze met een enkele andere artiestkandidaten van die daarvan... De popgroep Jane.
0: En oh, dat is door die en, succes ermee.
1: Ja, en eigenlijk in 2007 ging ze toch maar solo verder.
0: Ja. En ze presenteerde ook nog een keer die Finse versie van het programma Kids Top 20.
1: Oh, ja.
0: Dat heeft ze ook nog gedaan.
1: Het is toch wat, hè?
0: Nee. Ja.
1: Als je hier komt, heb je die programma's. Kom je in Engeland, kom je in Finland. Je hebt allemaal dezelfde programma's. Alleen met hun...
0: hun taal. Want ze doet het in het Fins, hè?
1: Ja.
0: Want wat gaat ze zingen in het Fins?
1: Mehu Disco.
0: En dat betekent? Weet je niet?
1: Nee.
0: Oh, ik ook niet.
1: Nou, het zal wel iets met disco te maken hebben, in elk geval.
0: Ik denk het ook. Oh, maar.

0: Nou, disco was het wel,
1: ja,
0: hè?
1: Disco was het.
0: Disco was het wel.
1: Dus, ja, ga toch weer terug naar Nederland.
0: Oostwest.
1: Thuiswest.
0: Daar komen we terecht, hè?
1: En daar is Itzilia Rambli. Die kennen we ook, hè? Die is bekend geworden ook door de deelname aan de Soundmix Show.
0: En natuurlijk,
1: ja, heb ze ook gedaan, ja. En ze deed ook nog de Ladies of Soul. Soul.
0: Daar heb je ook mee gezeten, ja. Het is ook een veelzijdig vrouwtje.
1: Ja, en het is ook een provinciegenoot, hè? Want ze is wel in Amsterdam geboren.
0: Ja,
1: maar ze groeit op in Lelystad.
0: In Lelystad, ja.
1: En eigenlijk de zangcarrière begon in 1995.
0: Toen was ze 17.
1: Ja, en dat was al grap bedoeld. Ze deed met Kratia Corré, Karima Legari en Susan Haps de rhythm and beat groep Dichiniti.
0: Ja, en ook grapje, want het is wel succes geworden voor haar.
1: Ja.
0: En ik kan beter. Ja.
1: Ach, ja.
0: Weet jij nog met welk liedjes de Songfestival gedaan hebt?
1: Nou. Hemel en aarde?
0: Ja, want dan gaan we zo meteen ook draaien ook, want ik heb hem scherp staan.
1: Nou, vind ik
0: wel leuk. Voor een keertje, toch?
1: En die dus Luitsma en Fertijn geschreven.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou, leuk.
0: Dan gaat-ie.

0: greep uit de muziekkast.
1: Nou, en de eerste die ik eruit...
2: Ga eens even vertellen wat je gedaan hebt natuurlijk.
1: Nou,
2: hè?
1: Ik heb voor die muziek... We hebben heel veel cd's hier staan.
2: Ja, heel veel, mag je wel zeggen.
1: Ja, een stuk of 34, 3500.
2: 100, ja, precies.
1: En...
2: Je krijgt daar een handje vol uit te pakken.
1: Ja.
2: Nou, dat heb je gedaan. Ja. Je hebt wel een stapel hier staan.
1: Ja, dat is zo.

0: En mag je dan ook bepalen van die cd's wat het wordt?
1: Ik zeg gewoon van daarvoor een nummertje. Ik vraag jou ook een nummer. Je mag alleen maar een cijfertje zeggen.
0: Ja,
1: en dat moet ik dan...
0: eruit halen.
1: Ja, dat schrijf ik dan op.
0: Precies. Nou, de eerste was een nummer 3. Dus dat is...
1: André Rieu met Marching On.
0: Ja, en de tweede? Doe die meteen.
1: Cheap Trick met Stop This Claim.
0: Nou, oké. Die twee gaan we draaien.
1: Ja.

0: We gaan verder met Charlie Thomas en de Drifters met Under the Boardwalk.
1: Ja.
0: En daarna het London Symphony Orchestra onder leiding van Dick Bakker met Petit Fleur.
2: Everybody, come on, let's do a thing. Sure, listen.
3: Oh, when the sun is down and paint the top up on the roof.

0: Lekker melodietje.
1: Heerlijk,
0: vind,
1: hè?
0: Ja, dat is heerlijk. Mag je wel zeggen.
1: Die Dick Bakker, ook in Londen. Hè?
0: Ja.
1: Hey, we hebben...
0: Volgende twee.
1: We gaan naar Cotto Be Real. En dat wordt uitgevoerd door Cheryl Lynn. En daarna Billie Holiday met That's All I Ask of You.

0: Die Dolly Parton heeft ook met veel gezongen, hè?
1: Heel veel. Heel veel duet heb ik van.
0: Ja,
1: het zijn echt die... het zijn er meer die heel veel gezongen hebben met duet, hoor. Maar,
0: ik denk dat zij wel de grondspant.
1: Ik denk dat ook hartstikke wel. Maar een heel bekend duet is ook met Frans Halsema en Jenny Arians. Als ik dat zeg, dan weet iedereen bijna allemaal dat het vluchten kan niet meer is.
0: Ja, dat is zo. Daarna Jim Reese met Dottie West met Love Is No Excuse.

0: En ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is toch wel leuk, die duetjes allemaal.
1: Ja, ik vind het wel grappig.
0: Ja, en het volgende duetje vind ik met John Denver en Brasino Domingo. Dan weet iedereen wat ik ga zeggen natuurlijk. Want ook dat is zo'n bekend duet. Perhaps Love.
1: Ja, en dan heb ik de Enrique Iglesias en Nicky Jam met El Pardon.
0: Gaan we doen.
1: Ja. Yep.

0: zie je, alle bekende sterren hebben duetten gemaakt.
1: Ja, heel veel natuurlijk.
0: Ja.
1: Ook bij ons eigenlijk, heel veel Nederlanders, die hebben ook samen wel...
0: Die hebben samen duetten gemaakt.
1: Ja, nou ja,
0: maar niet echt een duo vormen dan, maar gewoon tijdelijk.
1: Ja, tijdelijk.
0: Neem alleen maar de regenboog met Frans Bauer.
1: Ja, dat is ook maar tijdelijk geweest.
0: Eén nummertje, ze hebben er meerdere gedaan,
1: maar...
0: Dat was tijdelijk gebeurd.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, de volgende twee die zijn niet tijdelijk, want die hebben altijd samen opgetreden.
1: Ik heb er nog maar één.
0: Ja, maar er zijn twee mensen die zingen.
1: Nou ja, de volgende twee, ja.
0: Ja, die hebben altijd samen gezongen.
1: Ja, vanaf het begin. De Franca Mirella.
0: Ja, precies. Is een duet. En de duo. En wat zingen ze?
1: Mykonos.
0: Mykonos.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Billy Joel. Geboren als William Martin Joel in de Bronx in New York. Op 9 mei 1949 en is een pianist, zinger, songwriter en componist. Tussen 1972 en zijn afscheid in 1993 produceerde hij popmuziekhits, begonnen met de single Nocturne, waaronder bijvoorbeeld Pianoman en Goodnight Saigon. Joel, geboren in een Joods gezin in een wijk die vandaag de dag bekend staat als de South Bronx, en groeide op Long Island, een welvarende regio buiten New York, in een stad genaamd Hicksville, in de historische wijk Levittown. In zijn teksten refereert hij vaak naar locaties in de stad New York en omgeving. Zo verwijst hij bijvoorbeeld in het lied It's Still Rock and Roll to Me naar de Miracle Mile, een winkelcentrum op Northern Boulevard in het gehucht Manhasset. Maar we gaan eerst luisteren naar It's Still Rock and Roll to Me en The Entertainer.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Billy Jodiel werd op zijn 14e jaar voor het eerst lid van de band. In de jaren 60 van de vorige eeuw maakte hij deel uit van de band The Hessels. Samen met John Small, de drummer van The Hessels, vormde hij het rockduo en Attila. Ook speelde hij in pianobars onder de naam Bill Martin. Zijn eerste soloalbum Cold Spring Harbor, een referentie naar Cold Spring Harbor, een klein dorpje aan de noordkust van Long Island in New York, kwam in 1971 uit. Billy Joel ging op tournee met Elton John. Gedurende de tournee speelden ze elkaars liederen en voerden duetten op. Billy Joel werd in 1999 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. We gaan luisteren naar Summer Highland Falls en She's Got Away.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Billy Joel. Hij werd bij het schrijven van zijn teksten ook sterk geïnspireerd door eigen ervaringen. Wellicht de beste voorbeelden hiervan zijn de Piano Man. Dat hij schreef naar aanleiding van zijn ervaring als pianist in een pianobar in de jaren 70 van de vorige eeuw. En Scenes from an Italian Restaurant, dat waarschijnlijk gaat over het restaurant Christiano's of een vergelijkbaar restaurant in de New Yorkse wijk Little Italy. Zijn lied New York State of Mind, een nummer van het in 1976 verschenen album Turnstiles, dat sindsdien een popklassieker is geworden, geeft ook blijk van zijn affiniteit met zijn thuisstaat. We gaan luisteren naar Piano Man en Don't Ask Me Why.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dat zegt dat lieve jongetje weer. Tot de volgende keer. Maar ja, in elk geval morgenochtend hè, kunnen ze luisteren.
2: Soms zijn ze.
1: Ja, onze herhaling van 8 tot 10.
2: Ja.
1: En ja, daar komen natuurlijk nog meer dingen voorbij morgen.
2: Nee, ja, daarna, na ons natuurlijk.
1: Na ons. De herhaling van We wachten op de dokter van 10 tot 12.
2: Precies.
1: En 's middags van 2 tot 4 de herhaling van Fred's Music Mix.
2: Van de dinsdag?
1: Ja. Ja. En dan, hoe heet het, de 's avonds van 8 tot 10, de muzikale vaart van Peter Bakker en Jan van Eunen live.
2: Ja.
1: Ja, zo.
2: Die komt live. Ja, ja, ja, ja.
1: Zo wordt de dag weer opgevuld. En verder kunt u luisteren naar non-stop muziek van de Flevoziek Omroep.
2: Ja, die draait door. Zonder meer. Nou, we hebben het in principe gedaan vandaag. We hebben echt veel gemaakt, hè?
1: Ja, ik vond dat heerlijk. Ook uit die kast vond ik wel grappig, al die muziek.
2: Ja, dat is ook elke keer een verrassing van wat je daaruit haalt.
1: Ja, het ligt er aan waar ik sta.
2: Ja, dat heb ik gehad.
1: We hebben er genoeg.
2: Ja, we hebben er zat. Zoveel, dat kunnen we nooit op één avond draaien. Dat lukt niet.
1: Nee, dat lukt niet. 3500 cd's draaien. Nou, zeg even vermiddeld 15 nummers.
2: Ja, en dat doet tegenwoordig 4 minuutjes. Daar kom maar uit. Dat is niet te doen.
1: Nee, dat doen we maar niet.
2: Nee, dat gaan we niet doen.
1: We hebben er nog wel eentje hè, om te draaien.
2: Ja, er staat er eentje scherp voor mij. Ja.
1: Mag ik vast zeggen welke het is?
2: Ja, mag je dat vertellen.
1: Lullaby, ofwel Good Night, My Angel.
2: Dat is ook van Billy Joel.
1: Billy Joel, ja, daar is het van.
2: Het is wel een bijzondere man, veelzijdige man.
1: Ja.
2: Je hebt echt veel gedaan. Goed, we gaan langzaam op naar het eind.
1: Ja.
2: Onze praatjes zitten er bijna op. Wij gaan stoppen. Mijn naam is Jan.
1: En mijn naam is Truus.
2: En wij wensen u voor straks.
1: Welterusten.
2: En daarna?
1: Weer morgen gezond weer op.
2: Goed, en dan gaan we nu heel langzaam even denken. Want ik heb nog 10 seconden om dat nummertje te gaan starten.
1: Ja.
2: En anders komen we het eind zo stil uit. Dat is ook niks.
1: Ja, nee, dat vind ik ook.
2: Dat gaan we niet doen.
1: Nee, wat? Dus.
2: Nou. Tot de volgende keer.
1: Doei, doei.
0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.

0: redactie Koomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mezen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: I don't just want to know about any secret of yours.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Je luistert naar de Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar
4: de Flevo

Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde